Wat is de arbeid van een heilige geest in je leven? Wat schaft hij? Als hij door in je leven om te helpen, om te leiden, om te vieren, en zijn er nog meer dingen wat de geest deed, ver wie ons han bekeert. Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogramma. Mijn naam is Wes Heppner. Ik ben dankbaar dat u vandaag hier harken deest. Vandaag een boodschap, dat eerste poort van Ricky Wall, älteste Ricky Wall van Mexico,